Als je scoort alles eind, als je strap ooit fjord, ik drap negen zal.